Een schijnen grüße, lieve Hira. Welkom hier te deze halve stund met een gouden Nachricht op Plotich. Ik zie Adolf Enns. Onder 19 dagen dich gof tot in Ost-Paraguay een trafe van verschiedene Gemeindearbeiter met dem bekannten Evangelist Luis Palau. Daar red ook einer van zijn Gemeindearbeiter te de Predigt. Hij had den Teits uit Galater 2, Vers 20 te predigen. Und er